0: mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is. Maar hoe kom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Dat is geen verskoning. Hoe kom jy my so moet verraai nie?
3: Daar is die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar is een fancy dame van die kaap op pad na jou toe.

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je mij zo moet verrein?
4: Haast die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak een bikkie.
5: Zit meer wat ook al jij drank. Dat is een fancy dame van die knaap op pad naar jou toe.

Is ons kogel op hier in de FM, dus jouw stem in het paradijs. Goedemorgen en bye bye, welkom hier in het programma. Ik is Jason Stan in jouw gezelschap. En voor Jolien Verhoeven een keer op hier die wonderlijke vrijdag. En wat een lekker te, om samen te gaan keien vanochtend 9 tot 12. En geloof vertrouw dat jij die

Dis jou stem in die paradijs, dis vrijdag hier buiten. Dis 5 minuten voor die uur van 12 uur. Ek groet u. Was baie baie lekker om samen hier te kon keier hier vanaf Roofmaat in George Industria. Jy met een prachtige dag het verder in die saalskap van Eden FM, jou stem in die paradijs. Van my Jason Stanley, as ook BK Worldwide. Tonight, 8 till 10, it will be on with the Youth Hub here on Eden FM, your voice in paradise. I'm going to cross over to my colleague in our studios, Sebastian Coleridge, with the Midday Connect show. He will be with you between 12 and 3. Just before then, your main news in Sikosa with Snazo Gulwa. Lekker dag voor je verder. Bye-bye.

0: with Sebastian Coldridge.
1: Nou ja, daar het jy dit, nee, episode nummer 22, ja, dat is eerst komende maandag, is dit nou weer episode 23, nee. So ja, kom ons, maak ons maar gereed dan vir eerst komende maandag, ek hoop jy gaan maar nou kan uitdoen, oor die naweek en wacht maar nou vir dan spanning vir daai episode nummer 23, nee. Nou ja, baie dankie daar, ons sê ook dan groete daar in die wet Wolliter wat so aan mekaar van my boodskap is, die hartelijk goeiemiddag ook aan jou, jy weet, dan sien ek ook daar in my geestes oog, jy weet, sien ek daar beweeg aan die Molly met een jong man rond daar voor jou, nee. Hartelijk goeiemiddag aan die Molly. Nou, Eden FM luisteraars het natuurlijk

Nou ja, welkom terug hier bij Stem in die Hart van die Paradijs. Ons sê baie dankie dan aan ons stasiebesteder, meneer Morne Pietersen. Tijd gevoerd voor ons om aan te sluiten bij de Afrikaanse Nieuwsman.

0: met jou oog gevestig op die Here. Hart op die middagie dan FM, there is a race.
1: Every hour.
0: Amen.
1: Amen. Power, power in the name of Lord Jesus.
0: Amen. Amen. Hartelijk goeiemiddag, Babbelisjes.
1: Yes, goeiemiddag, goeiemiddag, Paul. En ja, goeiemiddag aan iedereen familie. Ja, nee, ik moet zeggen, die geest is in die atelier. Is, ja, oh, mensen. Het is hoe moest jij zo beginnen.
0: Ja.
1: Absoluut, absoluut.
0: Lekker man, lekker. Is lekker om je weten, hè, Babbels.
1: Ja, nee, ja, nieuwe familie. Hm? Dat gaat weer epic deze dag.
0: Ja, met de prop voor vrijdagmiddag. Ons het tamelijk gasten wat gaan kom inloer, maar meer oor hulle bietjie later. So hou jou oor by die radio. Maar, Babbels, kom ons maak daar vanaf in Waslapieland.
1: Ja, kom ons kijk gewoon waar
0: daar aangaan. Ja, kom ons kijk gewoon waar daar aangaan. Hartelijk goeiemiddag.
2: Hey, Paula. Als niemand anders is, hoort jij niet. Vandaag begister je ons met die liederen.
0: Amen.
2: Kan je wat beter gevraagd? Dr. Phil uit die Nice Night.
0: Daar zijn Dr. Phil uit die Nice Night. Lekker, Dr. Phil. Ja, nee, zo moet een man je dag beginnen. Kom eens maken daar bij de burgemeester van Voormoed. Katrina, hartelijk goedemiddag.

0: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lewer Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggie items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars reg oor die tuinroete in kopers ontskep.
1: Jou nabela inkululeko ye fiber engena mida. Fumana ethembekileyo iWi-Fi yokustreama 24/7. Phuma kutop-ups ezingenasiphelo. Phuma kudownloads ezibetha ngesantya sofudo. Sikhulule kugames ezidlala zicima kaninzi kude ucale ijom zakho zime kancinci ngexa usareseta irouter yakho. Zifumanele i-fiber enesipidi esifikelela ku-1000 megabits per second nge-R359 ngenyanga. Nothing should stop you. Cell C, kukho imiqathango.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.

0: Daar is het nou, weer eens, hartelijk goeiemiddag, welkom terug hier by die Afternoon Drive, 25 minute voor 4, Paula en Bubbles keer saam met jou, tot en met, sies hier. Ons het nou net tot duiding flissies aangeraak van baby chocolates, en weet jy, dit my so onwillekeurig gevat na ons lekkernye van back in the day. Wat ons nie meer vandag het nie, ek denk somme aan, nou jy nog vir kasoosies.
1: Leer.
0: Ja man, hy pink lekkertjies, hy rondetjies man. Ons het wel gesê kasoosies. So pink lekkertjie, klip hadde lekkertjie.
1: Ja, nou nou sien, jy het vir hulle jylle het vir hulle naam gegeen.
0: Ons het op die kop geblei.
1: Ja. Ons het nou die kopse mense wat jou hy naam gegeen.
0: Wat het jylle gesê vir dit?
1: Paul, ek het geen clue nie. Kijk, allemaal het moest maar hulle.
0: Ja. Maar jy weet wat van ek
1: praat. Ja, hulle weergabe van... Ja. Van die lekker goedjies.
0: Ja. Oké, nou wat een lekker nie is daar, wat jy kan record van back in the day, waarom jy versot was?
1: Man, Paula, joh. Kijk, ek is met elke soet mens, man.
0: Of een soet mens, ja.
1: Ja, kijk, ja. Souteert en goed. Ja. Weet jy, die krijg goed nou.
0: Ja, maar kom eens praat over winkels, man. Winkels. In die winkel, wat jy gekoop het by die winkel.
1: Ja.
0: Het jy kreools geëet?
1: Ja. Ja.
0: Ken je wat kreels?
1: Oeh, hij is nagens goed, maar hij was lekker. Maar hij was lekker, bieke alle klankie, maar hij was lekker.
0: Kijk nou, wat was die favorite geweest? Die favorite was natuurlijk, van mij, was een Wilson Toffee.
1: Maar die kreeg niet mij goed in.
0: Die kreeg nog een Wilson Toffee, maar hij is niet meer zo... Kijk, hij in van back in the day was pas tij geweest. Kijk, Bob was hij, dan net zo met jouw stopsels uitgegaan.
2: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6.

0: Oh ja, ja, ik heb maar nog niet gezien, was ik. Ja, zo. Ja, het was een babbeltje. Ja. Kom eens blijf wat met dit.
1: Op soek na gehalte kruideniersware teen sakpas pryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons weier verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.
2: Thank you for giving to the Lord.
3: Die Volkskerk van Afrika in Oudtshoorn is in 1928 gestig. Die gemeente is een baken van geestelike hoop en voorsiening. In die 48-jarige bestaan het die kerkse omheining echter verval geraak. En die gemeente is tans besig met een fondsensameling in die vorm van een competitie looikie om een meer as omheining te bou. Deur een looikie van R50 te neem, kan jy ons historiese kerk ondersteun en een kans staan om kontantpryse van tussen R500 en R6000 te wen. Ons competitie vraag, wanneer is die Volkskerk in Oudtshoorn gestig? Om een looikie te neem of een kaartjie verkoper te word, kontak Dominee E. Boysen by 078-656-1435 of broer Lionel Du Plessis by 072-080-5950. Suster Elaine Du Plessis by 060-620-1791 of broer Edward Jackson by 078-848-9608.

0: gepraat by 060-505-2693. Hartelijk goeiemiddag.
1: Hoi, goeiemiddag, Paul en Bubbles.
0: Middag.
1: Hoi, wie fischeries is ingeskakeld. Jy moet een liefelijke dag hier daar in die atelier, nee.
0: Baie dankie.
1: Jy het nou iemand ingestap, Ede, sy van hy lekkers gehou, die fisherman lekkers. Maar ja, Paul, lekker dag vir julle, liefde jou en bye-bye.
2: Bye-bye.
0: Hoi, wie fischeries, ingeskakeld.
2: Ja, nee, lekker visbak.
0: Verskyingsbubbles.
2: Yo!
0: Oh. Weet jy nie, ek kan nou, ongelukkig, soos nou kan ek nou net binnen die oudsoering context praat.
2: Mm-hmm.
0: Nou, met een andere tikkie, so visie daar boe, en om Andy,
2: ons
0: eie Monai Peterson, so paas en visie, kijk hier jong Bubbles, jong, daar was goeie dag gewees, jong. Op een vrijdag aan, soos vanavond, nie, vang die mannen nog een tijdje, Bubbles. Huh?
2: Ja.
0: Nie maar soos ons omgevang het, 'n duitjie soos ons omgevang.
2: Ja. Met verskeiings moet jy hom die halwe, moet die halwe kat koop.
0: Nee, ek sien nie meer dat jy maar mos moet. Sorry. En Erika Botte, sien jy klein Botte? Nee.
2: Hy sold dit waar.
0: Ja, jy weet hom so uit, nee, en dan soms dan soos grand, dan sê jy advokaat op hier ook in, jong.
2: Ja.
0: Jy smeer vir
2: ons. Ons kan een stukje polonie.
0: Ja.
2: Maar dit is koningskool.
0: Dit is koningskool, sê, koop ons met tikkie, nee. Koop ons verskyings. So. En een visbol, jong.
2: Oh. Oh. Hey.
0: Op een zaterdag middag na die rugby. So.
2: Pola, kijk waar is aan die tijd.
0: Ja. Man. Wie sê, die pittig aardig van vieren, ek wil amper sê, voice note speel, want hy het nou ons bederf die afgelopen tijd.
2: Ja, maar omstandighede, verstaan nou die man, man. Ja, speel, nee.
0: Nee, maar hy moet nie een ding begin, nie, man. En ek praat nou sommer met sy vrou ook. Ja. Moet nie een ding begin, dan wil nie voluit gaan, nie. Hartelijk, goeiemiddag.
3: Goeiemiddag.
0: Ek het nou my ding nou opvast, nou op te los, nie, wanneer ek gezegd. Nee, ek het nou geleentheid gegeen gister, man. En toe stuur die ouwe stemnota vir iemand. Maar is een redelijke lang stemnota. En terwijl ons al rij is hy bezig met die stemnota. Maar die ouwe vinger. Sint jy op die mic. Ek sê, Piet, jy kan net so opskril om ons man. Want ek sê nou kreef, hy duim my kramp wat jy Piet. Oh, mense, wat sê jy kevoeks?
4: Ja, nee man, jy het net ook gepraat van hy kreoles, nou praat jy van Joanne. Kijk, dat is jylle ding hy, my maat, is jylle ding hy, reekie, dat is jylle ding hy.
0: Oh, Bubbles is half vijf. Hier is, sy naas een goeie man.

Ja, dis 20 minute voor die uur van 6. Ons gaan breakfast, ekie muziek en dan het ek speciale verjaarsdag wens wat ek graag wil deurgee hier by Liggowe van Eden FM, jou stem in die paradys.

0: Yes, dit was Claude Kelly, Let Me Entertain You. 9 minute voor 6, dis groetheid van die hopse kant af my laaste advertensie en dan pak ek sluit aan daar by Morris Tese, Swing the Night Away. Oh, looking so much forward.
1: This is Eden FM Afternoon Drive, weekdays 3 to 6 p.m.
2: Kom geniet die aand saam met drie van ons land en streek se grootste liedjeskrywers en sangers, Chris Phillies van Mosselbaai.
3: Want dan jy nog die daad toe ons tieners was.
2: Michael Lund en
4: Don't be in die box om binde, waar kom jy vandaan?
2: Pieter van der Westhuizen.
5: Wie sy kind is jy, wat my so verlei, weet jou ma van jou.
2: DJ Melly Damons. Dit vind plaas op saterdag die 19 September 2026 om 6 namiddag by die Dalmeida gemeenskapsaal in Mosselbaai. Kaartjie slechts R150 beskikbaar by Chris Phillies op 076-861-4928.
0: Is ons een of twee boodskapies? Hartlik goeie naam.
6: Nancy, Nancy, Paula, Hops, Bubbles. Julle moet een mooi naweek hê, een mooi aand. Delia.
0: Daar sê baie dankie Delia, mooi aand ook vir julle. En dan nog een keer wat hier gekom het van Sister Essie en Ankel Baba. Hulle sê, Nan Paula, dankie vir die lieflike week. Dankie dat jy ons elke middag huis toe vat met lekker opgewektheid en jou lekker muziek. Jy moet een lieflike naweek hê. Groete by die huis, baie lief vir jou, met baie liefde van Sister Essie en Ankel Baba. Net so lief vir julle. Ja, dit is die tyd van die middag waar die hops moet sê, ek is uit hier so, ek moet huis toe gaan. Ja, vinnig huis toe gaan, vinnig gaan rechttrek vir vanaandse funksie daar by Morrester. Morrester, 94ste bestaansjaar, is dit nou nie een groote nie, dit is inderdaad een groote, ja, so dit is iets om na uit te sien. Ek kan nie verwag vir wie ek vanaand daar gaan sien nie. Ek bring sommer gauw vinnig een stukkie Ali B in, want hy is Mosima Dora.
7: Yeah, yeah, Tyson.
8: Beggar made that strike, yo.

gedaan. Maar ek gaan weer later met jou praat. Ons gaan gewoon vannacht vir muziekbreek, dan kom ons terug. Dan sal ons natuurlijk ook praat met die dames.

0: FM George 93.8 FM Stereo.
1: Op soek na gehalte kruide niersware teen sakpaspryse. Kom besoek Grocery Express by 92 Hoopstraat, George. Verken ons wyeer verskeidenheid gevriesde kosse, insluitend gevriesde pastye, groente en hoenderprodukte. Perfek vir daardie vinnige etes. Moenie ons suiwel afdeling misloop nie. Melk, kaas, yoghurt en nog baie meer, elke dag beskikbaar teen bekostigbare pryse. By Grocery Express is dit maklik om inkopies te doen. Kwaliteit, verskeidenheid en waarde, alles onder een dak. Kom loer in vandag nog. Grocery Express, 92 Hoopstraat, George, waar jou geld verder gaan.

vertrouwen mij is veilig om jouw hart te beschermen. Ik zal het dubbel en dwars met warme liefde onfirm. Schoenlappers wapper mij wakker binnen mijn terms. Van jij is gegeven mij, ik get geland met de helm. Voor eeuwen onewen, cancel helaas genoemd baby. Ik van die dal en jij brengt daglicht voor mij. Was één keer gezegd, ik moet mooi achter jou kijken. Van een waardevolle vrouw zal ik...

0: Mijn liefste Jasmijnkie. Niks zal ooit tussen ons komen.
1: Jij moest zwanger geworden het, om en bij die tijd toen je hier weg is.
2: Maar hoe kom het jij niet toe al gezien, nie, Lily?
3: Dat is geen verskoning. Hoe kom je me zo moet verrein?
4: Haas die Cherry. Haar naam is Gloria. Denk ik smaak, Abiki.
5: Zit neer wat ook al jij drank. Dat is een fancy dame van die kaap op pad naar jou toe.